wonen en gaan ze verder of strijken ze neer. Ogen speuren angstig aan de ramen in het dorp. Een